0: Roulette FM.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Prettig FM.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron, op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bild is dit
4: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Tijdens de buien is het een graad of 16.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit bij Alfred Wageningen. De boel moet geborgen worden. Daarvoor zijn nu 2 rijstroken dicht bij Alfred Wageningen. Vanaf Arnhem-Noord rijdt het verkeer langzaam over 9 kilometer daardoor met een half uur vertraging. De A28, de weg Amersfoort-Zwolle, is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergerbrug. Omrijden doe je via Apeldoorn over de A50 en de A1. En mensen rijden ook om over de N305, de weg Dronten-Almere bij Zeewolde, momenteel 4 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
10: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
9: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Gea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
11: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Gea voor de wedstrijd mag serveren.
9: In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo A Amersfoort bij Kootwijk 10 minuten vertraging. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam ook 10 minuten vertraging op de A1 bij Hoevelaken. Een uur vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn van de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Afrit Wageningen. Er brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit. Vanaf knooppunt Velperbroek moet je rekening houden met 12 kilometer file en een uur vertraging daardoor. In beide richtingen is de A28 dicht, de weg Amersfoort-Zwolle. Dat is door de problemen aan de Hardenbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 in beide richtingen. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 3 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
0: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Sander Beens en het Nederlands Jeugdstrijkorkest nemen je mee in de familievoorstelling Danubia op een muzikale ontdekkingstocht langs de Donau. In een spannend verhaal reis je per boot over de rivier, langs kastelen, door de bossen en misschien kom je wel de prins of prinses op het witte paard tegen. Laat je meevoeren in dit spannende muziekavontuur woensdag om 2:30 in het Slottuintheater in de tuin van Slot Zeist. Je bereikt het theater via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernhutersingel. Toegang is gratis. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12:00 PM en 2:30 PM gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Het doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. En sluipverkeer leidt vanochtend ook tot files in en rond Nijkerk. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Jea. Die partij duurde meer dan 5 uur. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen en het wordt 16 tot 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Bij Kootwijk 10 minuten vertraging. Verderop bij Hoevelaken richting Amsterdam nog eens een kwartiertje op onthoud. De vertraging is 50 minuten op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Alfred Wageningen. Daar brandde vanochtend een bakwagen van een vrachtwagen uit. De berging is uitgesteld, de rijstroken zijn vrij. Maar ja, ondertussen staat er wel 13 kilometer file. Op de A28 problemen bij de Hardenbergerbrug. De weg is in beide richtingen dicht ter hoogte van de brug de A28. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En door de file op de A12. Ook file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer en een half uur tijdsverlies. Op de N227, wijk bij Duurstede Amersfoort. Bij de aansluiting met de A28 een 20 minuten oponthoud. Op de N301 Almere Barneveld bij Nijkerkerveen. 3 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt.
10: Roulette FM.
11: Door Almegens met het NOS Journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
12: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
11: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
13: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
11: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file in onze regio. Zo rijden we langzaam over de A1 Hengelo Amersfoort. Bij Kootwijk een kwartier vertraging. Verderop bij Hoevelaken nog eens een kwartier op onthoud. Op de A6 Emmeloord Muiden een kwartier vertraging bij Almere Oostvaarders. En op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht. Half uur vertraging tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen. Staat 14 kilometer file daar. Dan naar de A28. Die is nog steeds dicht in beide richtingen. De weg Amersfoort-Zwolle bij de Harderbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dat verklaart ook deels de drukte op de A1 die ik net noemde. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door de file op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
17: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is €15. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is €19,75.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Na een wapenstilstand van 4 jaar wordt er sinds vorige week weer gevochten tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. Afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag gaat het regenen en het wordt 16 tot 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Fikse ochtendspits in onze regio, 160 kilometer file bij elkaar. Werkzaamheden op de A1, Hengelo-Amersfoort. Bij Kootwijk een kwartiertje vertraging. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam een half uur tijdsverlies tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A6 Emmeloord-Muiden bij Almere-Oostvaarders. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En een half uur vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij afrit Wageningen staat 14 kilometer file. Vanaf knooppunt Velperbroek rijden het langzaam. De A28 is nog steeds in beide richtingen dicht. De weg Amersfoort-Zwolle. En dat is in beide richtingen. Richtingen bij de Hardenbergerbrug omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 13 kilometer file. Met een half uur vertraging komt door de file op de A12. Op de A50 vanuit Emmeloord naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek een half uur vertraging. En door de afsluiting van de Hardenbergerbrug ook file op de N303 Harderwijk-Barneveld. Bij de aansluiting met de A1 4 kilometer en 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij de aansluiting met de N301 staat de file. En op de N305 Dronten-Almere. Bij de aansluiting met de A27 3 kilometer file met 25 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
11: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
12: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
11: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
10: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
13: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
14: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
15: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
10: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer, in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file had er nog in onze regio. A1 Amsterdam Amersfoort bij Almere, 11 kilometer file. Kwartiertje vertraging. De werkzaamheden op de A1 Hengelo Amersfoort bij Kootwijk veroorzaken 10 minuten oponthoud. En het is ook extra druk op de A1 door de afgesloten Harderbergerbrug in de A28. De A28 is in beide richtingen dicht. Daardoor op de A1 Apeldoorn Amsterdam, 11 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaak is de vertraging een half uur. Half uur vertraging ook op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij afrit Wageningen. Altijd nog 13 kilometer file. A27 Almere-Utrecht bij Eemnes, 20 minuten vertraging. Dan naar de A50 Apeldoorn-Arnhem, een kwartier vertraging bij knooppunt Waterberg. En op de N325 Arnhem-Duitse grens bij Lent, 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Omrijders voor de afgesloten Harderbergerbrug. Op de N301 in de file vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk, 4 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
17: Roulette FM.
9: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is 15 euro. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is 19,75 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

kan er maar één de grootste zijn in jouw regio.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Wijk bij Duurstede staat sinds deze maand onder actief toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeente doet volgens verantwoordelijk minister Van den Brink te weinig om asielzoekers op te vangen. De minister heeft gemeenten met te weinig opvangplekken gevraagd naar de reden van dit tekort. Eerder riep de minister in een brief de gemeente op alsnog aan hun wettelijke taak te voldoen. In het kader van de spreidingswet moet Wijk bij Duurstede dit najaar 22 statushouders een opvanglocatie aanbieden. Op dit moment biedt de gemeente geen huisvesting. Nu Wijk bij Duurstede op gesprek moet komen, zet Van den Brink de gemeente verder onder druk om asielopvang te realiseren. Als dit niet lukt, kan de minister zelf een locatie aanwijzen. Grote kans dat inwoners van Zuidoost-Utrecht de komende 2 weken vliegtuigen laag zien en horen overvliegen. Militairen uit verschillende landen doen tot en met vrijdag 18 september mee aan de internationale defensieoefening Falcon Leap. Vanaf vliegbasis Eindhoven oefenen Nederlandse militairen van de landmacht en luchtmacht het droppen van ladingen en parachutisten. Dit gebeurt samen met 10 andere landen. Naar verwachting wordt er gevlogen tussen 1 uur en 5 uur 's middags en tussen 7 uur en 11 uur 's avonds binnen een vastgesteld oefengebied. De internationale defensieoefening Falcon Leap wordt tot en met vrijdag 18 september gehouden. De oefening wordt afgesloten met de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Het groene ontmoetings- en ontwikkelterrein Stek Buiten aan de Gageldijk in Utrecht is uitgeroepen tot het 21ste zusterpark van de Utrechtse Heuvelrug. Zusterparken verbinden groen en natuur in en om de stad met het Nationaal Park. Stek Buiten werkt op het terrein tussen Groenekan en Overvecht al jaren aan een groene verbinding tussen stad en land. Stek Buiten vormt een groene schakel tussen de flats van Overvecht, de natuur van het Noorderpark en de forten van de Hollandse Waterlinies. Als nieuw zusterpark wil Stek Buiten deze groene verbinding de komende jaren verder uitbouwen. Zusterparken zijn groene plekken en bewonersinitiatieven in en om de stad die zich verbinden aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Op die manier dragen zusterparken bij aan meer natuur, biodiversiteit en een groene leefomgeving.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land rijdt verkeer langzaam over de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Half uur vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaken, 11 kilometer file. Doordat de Hardenbergenbrug is afgesloten, is het extra druk op de A1. Die Hardenbergenbrug die ligt in de A28, de weg Amersfoort-Zwolle. Die is dus in beide richtingen dicht. Omrijden doe je via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan naar de A50 zelf vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 12 kilometer file en een kwartier vertraging. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Half uur tijdsverlies op de N301 vanuit Almere naar Barneveld. Bij Nijkerk 4 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N305 Dronten Almere bij Zeewolde. En een kwartier vertraging op de N310 Elburg-Arnhem. Bij Arnhem 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: In de buurt. Roulette FM.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek, waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam is het nog druk op de weg. 11 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaak met bijna een half uur vertraging. De A1 maakt deel uit van de omleidingsroute voor de afgesloten Hardenberger brug. Die ligt in de A28 Amersfoort-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht en in beide richtingen dus omrijden via Apeldoorn. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein nog 10 minuten vertraging. En 20 minuten op de N301 vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk. 2 kilometer file door de afgesloten Hardenbergerbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.
15: Roulette FM. I've been married a long time ago.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is 15 euro. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is 19,75 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: De Bild krijgt in navolging van de gemeente Zeist en de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug mogelijk een jongerenraad. Een voorstel daartoe wordt volgende week besproken in de commissie Burger en Bestuur. Via de jongerenraad biedt de gemeente jongeren de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Het gaat hierbij over zaken als verkeer, duurzaamheid, sport of uitgaan. De gemeenteraad krijgt zo beter zicht op de ideeën en gevoelens die onder jongeren leven. De jongerenraad biedt een plek aan maximaal 25 jongeren tussen 12 en 21 jaar die in de gemeente wonen of er naar school gaan. Om te voorkomen dat het perspectief van jongere kinderen ondersneeuwt, wordt de kinderburgemeester structureel betrokken bij de jongerenraad. De tweede en laatste fase van het groot onderhoud aan de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal is afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat tijdens de werkzaamheden grote verkeershinder uitbleef. In de afgelopen maanden is het wegdek op delen van het traject voorzien van nieuw, stiller asfalt. Zo is ongeveer 450.000 vierkante meter asfalt vervangen. Vrijwel al het verwijderde asfalt is hergebruikt. Daarnaast zijn vangrails, bebording, matrixborden en groenvoorzieningen aangepakt. Het project is nog niet volledig klaar, omdat een deel van de werkzaamheden niet door kon gaan vanwege de extreme hitte. De resterende werkzaamheden worden op een later moment uitgevoerd, naar verwachting in het komend jaar. En de provincie roept inwoners met goede ideeën voor hun buurt op zich te melden bij Kern met Pit. Het idee van de actie is dat de plannen die uitgevoerd worden de verbinding in eigen buurt versterken. De provincie hoopt met professionele hulp en financiële steun de drempel voor inwoners te verlagen om samen in actie te komen. Als het buurtgenoten lukt om binnen een jaar de plannen werkelijkheid te laten worden, ontvangt de buurt het predicaat Kern met Pit en 1000 euro. Ook maakt de buurt kans op de Gouden Pit ter waarde van 3000 euro. Kern met Pit is al meer dan 45 jaar de verkiezing voor buurtinitiatieven. Dit kan een buurtwandeling zijn, het organiseren van een buurtfestival of de aanleg van een gezamenlijke moestuin. Aanmelden voor Kern met Pit kan tot en met 31 oktober.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen duurde 5 minuten langer over door bergingswerkzaamheden. Op de A27 richting Utrecht heb je tussen Almere Hout en Huizen 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. dan naar de A28, want in beide richtingen is bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Daardoor loopt het ook vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is 15 euro. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is €19,75.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Wijk bij Duurstede staat sinds deze maand onder actief toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeente doet volgens verantwoordelijk minister Van den Brink te weinig om asielzoekers op te vangen. De minister heeft gemeenten met te weinig opvangplekken gevraagd naar de reden van dit tekort. Eerder riep de minister in een brief de gemeente op alsnog aan hun wettelijke taak te voldoen. In het kader van de spreidingswet moet Wijk bij Duurstede dit najaar 22 statushouders een opvanglocatie aanbieden. Op dit moment biedt de gemeente geen huisvesting. Nu Wijk bij Duurstede op gesprek moet komen, zet Van den Brink de gemeente verder onder druk om asielopvang te realiseren. Als dit niet lukt, kan de minister zelf een locatie aanwijzen. Grote kans dat inwoners van Zuidoost-Utrecht de komende 2 weken vliegtuigen laag zien en horen overvliegen. Militairen uit verschillende landen doen tot en met vrijdag 18 september mee aan de internationale defensieoefening Falcon Leap. Vanaf vliegbasis Eindhoven oefenen Nederlandse militairen van de landmacht en luchtmacht het droppen van ladingen en parachutisten. Dit gebeurt samen met 10 andere landen. Naar verwachting wordt er gevlogen tussen 1 uur en 5 uur 's middags en tussen 7 uur en 11 uur 's avonds binnen een vastgesteld oefengebied. De internationale defensieoefening Falcon Leap wordt tot en met vrijdag 18 september gehouden. De oefening wordt afgesloten met de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Het groene ontmoetings- en ontwikkelterrein Stek Buiten aan de Gageldijk in Utrecht is uitgeroepen tot het 21ste zusterpark van de Utrechtse Heuvelrug. Zusterparken verbinden groen en natuur in en om de stad met het Nationaal Park. Stek Buiten werkt op het terrein tussen Groenekan en Overvecht al jaren aan een groene verbinding tussen stad en land. Stek Buiten vormt een groene schakel tussen de flats van Overvecht, de natuur van het Noorderpark en de forten van de Hollandse waterlinies. Als nieuw zusterpark wil Stek Buiten deze groene verbinding de komende jaren verder uitbouwen. Zusterparken zijn groene plekken en bewonersinitiatieven in en om de stad die zich verbinden aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Op die manier dragen zusterparken bij aan meer natuur, biodiversiteit en een groene leefomgeving.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

chanter le violon et emporte au loin le pain.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zogefiets.nl.
10: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
11: Michel Koenen met het NOS Journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. En de politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En op de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een middelbare school in Almere blijft vandaag de hele dag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor speciaal voortgezet onderwijs kregen vanochtend een mailtje dat ze thuis konden blijven. Om wat voor situatie het gaat, wil de school niet zeggen. Na nieuwe Russische raketaanvallen op Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen en 10 mensen gewond geraakt. De aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad begonnen weer nadat de Amerikaanse diplomaten waren vertrokken. Oekraïne viel in Rusland infrastructuur aan. En zo'n 4 op de 10 kinderen van 15 jaar kunnen niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt van noordwest tot zuidoost 18 tot 25 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk doe je er 5 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting Utrecht heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 5 minuten vertraging. Ze zijn daar aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A28, want in beide richtingen is bij Nijkerk de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Geen vertragingen in het midden van het land, wel een afsluiting op de A28. Want bij Nijkerk is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Miami, baby.
1: Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is 15 euro. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is €19,75.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Wijk bij Duurstede staat sinds deze maand onder actief toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeente doet volgens verantwoordelijk minister Van den Brink te weinig om asielzoekers op te vangen. De minister heeft gemeenten met te weinig opvangplekken gevraagd naar de reden van dit tekort. Eerder riep de minister in een brief de gemeente op alsnog aan hun wettelijke taak te voldoen. In het kader van de spreidingswet moet Wijk bij Duurstede dit najaar 22 statushouders een opvanglocatie aanbieden. Op dit moment biedt de gemeente geen huisvesting. Nu Wijk bij Duurstede op gesprek moet komen, zet Van den Brink de gemeente verder onder druk om asielopvang te realiseren. Als dit niet lukt, kan de minister zelf een locatie aanwijzen. Grote kans dat inwoners van Zuidoost-Utrecht de komende 2 weken vliegtuigen laag zien en horen overvliegen. Militairen uit verschillende landen doen tot en met vrijdag 18 september mee aan de internationale defensieoefening Falcon Leap. Vanaf vliegbasis Eindhoven oefenen Nederlandse militairen van de landmacht en luchtmacht het droppen van ladingen en parachutisten. Dit gebeurt samen met 10 andere landen. Naar verwachting wordt er gevlogen tussen 1 uur en 5 uur 's middags en tussen 7 uur en 11 uur 's avonds binnen een vastgesteld oefengebied. De internationale defensieoefening Falcon Leap wordt tot en met vrijdag 18 september gehouden. De oefening wordt afgesloten met de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Het groene ontmoetings- en ontwikkelterrein Stek Buiten aan de Gageldijk in Utrecht is uitgeroepen tot het 21ste zusterpark van de Utrechtse Heuvelrug. Zusterparken verbinden groen en natuur in en om de stad met het Nationaal Park. Stek Buiten werkt op het terrein tussen Groenekan en Overvecht al jaren aan een groene verbinding tussen stad en land. Stek Buiten vormt een groene schakel tussen de flats van Overvecht, de natuur van het Noorderpark en de forten van de Hollandse Waterlinies. Als nieuw zusterpark wil Stek Buiten deze groene verbinding de komende jaren verder uitbouwen. Zusterparken zijn groene plekken en bewonersinitiatieven in en om de stad die zich verbinden aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Op die manier dragen zusterparken bij aan meer natuur, biodiversiteit en een groene leefomgeving.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: In de buurt. Roulette FM.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. Op de N301 Almere richting Barneveld staat voor Nijkerk 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door de afsluiting op de A28 bij Nijkerk van de Hardenbergerbrug. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 €4,50. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is 15 euro. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is €19,75.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: De Bild krijgt in navolging van de gemeente Zeist en de stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug mogelijk een jongerenraad. Een voorstel daartoe wordt volgende week besproken in de commissie Burger en Bestuur. Via de jongerenraad biedt de gemeente jongeren de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Het gaat hierbij over zaken als verkeer, duurzaamheid, sport of uitgaan. De gemeenteraad krijgt zo beter zicht op de ideeën en gevoelens die onder jongeren leven. De jongerenraad biedt een plek aan maximaal 25 jongeren tussen 12 en 21 jaar die in de gemeente wonen of er naar school gaan. Om te voorkomen dat het perspectief van jongere kinderen ondersneeuwt, wordt de kinderburgemeester structureel betrokken bij de jongerenraad. De tweede en laatste fase van het groot onderhoud aan de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal is afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat tijdens de werkzaamheden grote verkeershinder uitbleef. In de afgelopen maanden is het wegdek op delen van het traject voorzien van nieuw, stiller asfalt. Zo is ongeveer 450.000 vierkante meter asfalt vervangen. Vrijwel al het verwijderde asfalt is hergebruikt. Daarnaast zijn vangrails, bebording, matrixborden en groenvoorzieningen aangepakt. Het project is nog niet volledig klaar, omdat een deel van de werkzaamheden niet door kon gaan vanwege de extreme hitte. De resterende werkzaamheden worden op een later moment uitgevoerd, naar verwachting in het komend jaar. En de provincie roept inwoners met goede ideeën voor hun buurt op zich te melden bij Kern met Pit. Het idee van de actie is dat de plannen die uitgevoerd worden de verbinding in eigen buurt versterken. De provincie hoopt met professionele hulp en financiële steun de drempel voor inwoners te verlagen om samen in actie te komen. Als het buurtgenoten lukt om binnen een jaar de plannen werkelijkheid te laten worden, ontvangt de buurt het predicaat Kern met Pit en 1000 euro. Ook maakt de buurt kans op de Gouden Pit ter waarde van 3000 euro. Kern met Pit is al meer dan 45 jaar de verkiezing voor buurtinitiatieven. Dit kan een buurtwandeling zijn, het organiseren van een buurtfestival of de aanleg van een gezamenlijke moestuin. Aanmelden voor Kern met Pit kan tot en met 31 oktober.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken.

0: Ga naar businesssalesacademy.nl. Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer op de A28 te maken met een wegafsluiting. Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht bij de Hardenbergenbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog langzaam rijdend het verkeer op de N302 Lelystad richting Kootwijk. Tussen Harderwijk en Ermelo kun je 5 minuten extra reistijd verwachten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
3: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je het jaarthema, uitvliegers en aanwaaiers, hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. En je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 4,50 euro. Arthur Chapin is de gast in de serie lezingen door en over schrijvers in Zeist om te vertellen over zijn nieuwe roman Lord M. In deze roman neemt Chapin de lezer mee naar Engeland van koningin Victoria en Lord Melbourne, haar mentor, vertrouweling en politieke gids. Tegen de achtergrond van hofintriges, grote liefdes en maatschappelijke verwachtingen ontvouwt zich een verhaal vol hartstocht, humor en tragiek. De avond met Arthur Chapin wordt dinsdag om 19:30 gehouden in de Oosterlichtkerk aan de Woudenbergse weg 44 in Zeist. De entreeprijs is 15 euro. Met Wisten wij veel brengt Freek de Jonge het vierde deel van zijn memoires tot leven op het toneel. In deze theatervoorstelling kijkt hij terug op de jaren 1969-1980. Een periode waarin voor hem alles begon en een beslissende wending nam. Jaren van experiment, engagement en twijfel, maar ook van succes en podiumdrift. De try-out voorstelling is dinsdag om 19:15 s'avonds te zien in het Beaufort-huis aan de Woudenbergse weg 70 in Austerlitz. De entreeprijs is 19,75 euro.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Letter FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen.

0: van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker in het midden van het land. Er staat bijvoorbeeld file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen een klein kwartier. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij afrit Hoenderlo een kleine 10 minuten oponthoud. De A27 Utrecht-Almere bij Huizen een kwartier vertraging. En ook staat er file op de N305 van Almere naar Dronten. Daar is de vertraging bij Zeewolde ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
8: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Letter FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt niet anders te kunnen na het oordeel van het commissariaat voor de media. En de omroep gaat de beslissing aanvechten. De Duitse politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van het saboteren van het stroomnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij werd niet ver van de Nederlandse grens gearresteerd. De Hardenbergerbrug blijft ook morgen nog dicht. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug in de A28 bij Nijkerk. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Het weer op veel plaatsen regen bij ongeveer 19 graden. Morgen wolken, wat zon en buien, dan een graad of 18.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt verder op gang. In het midden van het land heeft het verkeer op de A27 van Utrecht naar Almere op dit moment de meeste vertraging. Tussen Bilthoven en Eemnes ruim 15 minuten oponthoud. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. Ook op de N199 van Amersfoort naar Bunschoten rijdt het langzaam. Voorbij Amersfoort-Nieuwland een kwartier oponthoud. En ook staat er file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: In de buurt. Roulette FM.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het in

0: NOS-journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij druk. In het midden van het land staan wat lange dagelijkse files. De meeste vertraging komt op dit moment voor op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daar is het oponthoud tussen Nijmegen en Knooppunt Ressen maar liefst 50 minuten. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens, de andere kant op, bij Lent 20 minuten oponthoud. De A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 20 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld programma's maken. En dat Ongehoord Nederland die regels steeds niet nakomt. In de buurt van Aken is een man aangehouden voor de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Klimaatactivist van 48 had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Het weer: regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land en vannacht zijn er opklaringen.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en door ongelukken. Zoals op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Bij knooppunt Dressen is een ongeluk gebeurd en de vertraging is hier 30 minuten. Ook de andere kant op die A325 van Arnhem naar de Duitse grens, voorbij het Gelderdom, 30 minuten vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk een uur op onthoud. En ook staat er file op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Eemnes is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks Club Roulette. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De SP in Gouda wil weten of het schoolbestuur kan ingrijpen bij de nieuwe, volgens de SP, betuttelende kledingregels van een middelbare school. Leerlingen mogen niet naar school komen in trainingspakken, joggingbroeken en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Duizenden treinreizigers die in de zomer reizen met het goedkope treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer kostte het €49 per maand, maar dat wordt nu €128. Het abonnement kan dagelijks worden opgezegd. De meeste gebruikers hebben dat wel al gedaan. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Bij de pijlers is te veel grind en zand weggespoeld. Ook de scheepvaart ligt stil. Het weer, vanavond nog regen, vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, af en toe zon, in de middag regen, 18 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De eerste dagelijkse files worden inmiddels weer korter, maar in het midden van het land staan nog een paar lange files, zoals op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de vertraging bij knooppunt Ewijk maar liefst 3 kwartier. Op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ressen. Hier is het op onthoud 20 minuten. En ook de andere kant op de A325 rijdt het langzaam. Dat is dan van Arnhem naar de Duitse grens. Tussen het Gelderdom en Lent een uur vertraging. Verder rijdt het nog langzaam op de A27 van Utrecht naar Almere. Bij Huizen is het oponthoud ruim 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: I'm a fireball.
1: Ear catcher. Paris Jackson. Happiest day.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work, nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zogefiets.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Fleck.

0: Mix. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
1: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
2: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
3: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
0: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar lange files door een ongeluk bij Lent. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens is de vertraging bij Lent daarom 40 minuten. De andere kant op, de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem, voorbij Lent zo'n 20 minuten oponthoud. De A15 van Gorinchem naar Nijmegen is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Ressen. Hier nog 15 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os staat file bij knooppunt Ewijk. Hier is het oponthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
5: Straks between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: FM Regio Nieuws.
1: Wijk bij Duurstede staat sinds deze maand onder actief toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeente doet volgens verantwoordelijk minister Van den Brink te weinig om asielzoekers op te vangen. De minister heeft gemeenten met te weinig opvangplekken gevraagd naar de reden van dit tekort. Eerder riep de minister in een brief de gemeente op alsnog aan hun wettelijke taak te voldoen. In het kader van de spreidingswet moet Wijk bij Duurstede dit najaar 22 statushouders een opvanglocatie aanbieden. Op dit moment biedt de gemeente geen huisvesting. Nu Wijk bij Duurstede op gesprek moet komen, zet Van den Brink de gemeente verder onder druk om asielopvang te realiseren. Als dit niet lukt, kan de minister zelf een locatie aanwijzen. Grote kans dat inwoners van Zuidoost-Utrecht de komende 2 weken vliegtuigen laag zien en horen overvliegen. Militairen uit verschillende landen doen tot en met vrijdag 18 september mee aan de internationale defensieoefening Falcon Leap. Vanaf vliegbasis Eindhoven oefenen Nederlandse militairen van de landmacht en luchtmacht het droppen van ladingen en parachutisten. Dit gebeurt samen met 10 andere landen. Naar verwachting wordt er gevlogen tussen 1 uur en 5 uur 's middags en tussen 7 uur en 11 uur 's avonds binnen een vastgesteld oefengebied. De internationale defensieoefening Falcon Leap wordt tot en met vrijdag 18 september gehouden. De oefening wordt afgesloten met de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Het groene ontmoetings- en ontwikkelterrein Stek Buiten aan de Gageldijk in Utrecht is uitgeroepen tot het 21ste zusterpark van de Utrechtse Heuvelrug. Zusterparken verbinden groen en natuur in en om de stad met het Nationaal Park. Stek Buiten werkt op het terrein tussen Groenekan en Overvecht al jaren aan een groene verbinding tussen stad en land. Stek Buiten vormt een groene schakel tussen de flats van Overvecht, de natuur van het Noorderpark en de forten van de Hollandse Waterlinies. Als nieuw zusterpark wil Stek Buiten deze groene verbinding de komende jaren verder uitbouwen. Zusterparken zijn groene plekken en bewonersinitiatieven in en om de stad die zich verbinden aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Op die manier dragen zusterparken bij aan meer natuur, biodiversiteit en een groene leefomgeving.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
10: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
9: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
11: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
9: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
12: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Jette FM, regio nieuws.
1: De Bild krijgt in navolging van de gemeente Zeist en de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug mogelijk een jongerenraad. Een voorstel daartoe wordt volgende week besproken in de commissie Burger en Bestuur. Via de jongerenraad biedt de gemeente jongeren de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Het gaat hierbij over zaken als verkeer, duurzaamheid, sport of uitgaan. De gemeenteraad krijgt zo beter zicht op de ideeën en gevoelens die onder jongeren leven. De jongerenraad biedt een plek aan maximaal 25 jongeren tussen 12 en 21 jaar die in de gemeente wonen of er naar school gaan. Om te voorkomen dat het perspectief van jongere kinderen ondersneeuwt, wordt de kinderburgemeester structureel betrokken bij de jongerenraad. De tweede en laatste fase van het groot onderhoud aan de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal is afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat tijdens de werkzaamheden grote verkeershinder uitbleef. In de afgelopen maanden is het wegdek op delen van het traject voorzien van nieuw, stiller asfalt. Zo is ongeveer 450.000 vierkante meter asfalt vervangen. Vrijwel al het verwijderde asfalt is hergebruikt. Daarnaast zijn vangrails, bebording, matrixborden en groenvoorzieningen aangepakt. Het project is nog niet volledig klaar, omdat een deel van de werkzaamheden niet door kon gaan vanwege de extreme hitte. De resterende werkzaamheden worden op een later moment uitgevoerd, naar verwachting in het komend jaar. En de provincie roept inwoners met goede ideeën voor hun buurt op zich te melden bij Kern met Pit. Het idee van de actie is dat de plannen die uitgevoerd worden de verbinding in eigen buurt versterken. De provincie hoopt met professionele hulp en financiële steun de drempel voor inwoners te verlagen om samen in actie te komen. Als het buurtgenoten lukt om binnen een jaar de plannen werkelijkheid te laten worden, ontvangt de buurt het predicaat Kern met Pit en 1000 euro. Ook maakt de buurt kans op de Gouden Pit ter waarde van 3000 euro. Kern met Pit is al meer dan 45 jaar de verkiezing voor buurtinitiatieven. Dit kan een buurtwandeling zijn, het organiseren van een buurtfestival of de aanleg van een gezamenlijke moestuin. Aanmelden voor Kern met Pit kan tot en met 31 oktober.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
9: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
8: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
10: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
8: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Wijk bij Duurstede staat sinds deze maand onder actief toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeente doet volgens verantwoordelijk minister Van den Brink te weinig om asielzoekers op te vangen. De minister heeft gemeenten met te weinig opvangplekken gevraagd naar de reden van dit tekort. Eerder riep de minister in een brief de gemeente op alsnog aan hun wettelijke taak te voldoen. In het kader van de spreidingswet moet Wijk bij Duurstede dit najaar 22 statushouders een opvanglocatie aanbieden. Op dit moment biedt de gemeente geen huisvesting. Nu Wijk bij Duurstede op gesprek moet komen, zet Van den Brink de gemeente verder onder druk om asielopvang te realiseren. Als dit niet lukt, kan de minister zelf een locatie aanwijzen. Grote kans dat inwoners van Zuidoost-Utrecht de komende 2 weken vliegtuigen laag zien en horen overvliegen. Militairen uit verschillende landen doen tot en met vrijdag 18 september mee aan de internationale defensieoefening Falcon Leap. Vanaf vliegbasis Eindhoven oefenen Nederlandse militairen van de landmacht en luchtmacht het droppen van ladingen en parachutisten. Dit gebeurt samen met 10 andere landen. Naar verwachting wordt er gevlogen tussen 1 uur en 5 uur 's middags en tussen 7 uur en 11 uur 's avonds binnen een vastgesteld oefengebied. De internationale defensieoefening Falcon Leap wordt tot en met vrijdag 18 september gehouden. De oefening wordt afgesloten met de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede. Het groene ontmoetings- en ontwikkelterrein Stek Buiten aan de Gageldijk in Utrecht is uitgeroepen tot het 21ste zusterpark van de Utrechtse Heuvelrug. Zusterparken verbinden groen en natuur in en om de stad met het Nationaal Park. Stek Buiten werkt op het terrein tussen Groenekan en Overvecht al jaren aan een groene verbinding tussen stad en land. Stek Buiten vormt een groene schakel tussen de flats van Overvecht, de natuur van het Noorderpark en de forten van de Hollandse Waterlinies. Als nieuw zusterpark wil Stek Buiten deze groene verbinding de komende jaren verder uitbouwen. Zusterparken zijn groene plekken en bewonersinitiatieven in en om de stad die zich verbinden aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Op die manier dragen zusterparken bij aan meer natuur, biodiversiteit en een groene leefomgeving.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
4: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers

0: Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de

0: nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Kar Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.